got nothing.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT. Waar muziek je raakt.
1: Waar muziek je raakt.
0: Radio BNT.
2: Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven naar de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Na Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na een zware aardbeving van ruim 7 eerder op de dag, die veel schade aanrichtte. In Kashima worden nog 10 mensen vermist na de gedeeltelijke instorting van een winkelcentrum door een gasexplosie. De vele doden? Het aantal is nog niet bekend. Er zijn minstens 4 mensen gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Na Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3... na een zware aardbeving van ruim 7 eerder op de dag, die veel schade aanrichtte. In Kashima worden nog 10 mensen vermist na de gedeeltelijke instorting van een winkelcentrum door een gasexplosie. De vele doden, het aantal is nog niet bekend. Er zijn minstens 4 mensen gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend van

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members.
7: Mediamarkt. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting. Dat is One.
1: Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Jaren 80 voor Aretha Franklin en George Michael. Jo, dus nog een keertje met I Knew You Were Waiting For Me. Ja, was je op me aan het wachten? Dat je dacht van, hey, het is alweer 7 uur, daar gaan we weer. En dat voor de woensdag.

Felix John. Ain't Nobody. Oud liedje van Chaka Khan. Daarvoor Gerard Joling. Niet voor één keer. En Taylor Swift hadden wij voor je met Oompa Light niet. Maar Elizabeth Taylor. De woensdag 29-7, een goede ochtend. Ja, ik weet het. Je voelt je als een van de weinigen die momenteel naar het werk gaan. Coca-Cola heeft trouwens het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan. Als een van de hoofdsponsors van het WK voetbal wist de bedrijf in die periode meer frisdrank te verkopen en tegelijkertijd te profiteren van de prijsverhogingen. En door deze sterke resultaten in het tweede kwartaal heeft Coca-Cola de verwachtingen voor heel 2026 naar boven bijgesteld. Ze rekenen nu op een omzetgroei van 5%. Ja, we blijven een beetje bij de dranken, want een biertje drinken zonder alcohol wordt ook steeds normaler. Nederlanders kopen minder pils en ander bier met alcohol, maar zetten juist wel vaker een alcoholvrije variant koud. Ja, de verkoop van alcoholhoudend bier lag in de eerste helft van dit jaar 2,8% lager dan vorig jaar. Ja, een alcoholvrij bier zit duidelijk in de lift. In de eerste 6 maanden werd 7,7% meer verkocht dan vorig jaar. Ja, vandaag op deze woensdag gaan wij ook weer natuurlijk de WhatsApp-plaat strakjes draaien. En de top 3. Heb je iets te melden? Laat het ons weten via radiobnt.nl. Ja, in jaren 80. Gaan hand in hand. Hier in Limburg en Brabant. Del Holland, John Oates. Ja, deze hadden ze volgens mij 1982. Dit is Man Eater.

0: daarvoor One Republic en Sunshine. En Daryl Hall en John Oates hadden wij voor je met Man Eater. Het is 7:30 geweest, dus je net wakker bent in goede ochtend. Onderweg naar je werk. Onderweg naar je vakantie. Onderweg naar Schiphol. Het zou zomaar kunnen. A79 wordt gecontroleerd nog steeds door die mobiele flitspaal tussen Maastricht en Heerlen bij 8.1. De A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.5. Dan de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De N261 Tilburg bij 6.0. De N282 bij Dorst, daar zijn ze aan het controleren bij 5.1. Dan heb ik nog voor je de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.7. En ik heb nog voor je de A58 bij Middelburg. Daar zijn ze aan het controleren bij 166.5.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt weinig voor vandaag. Op de A16 wel iets van file richting Rotterdam vanuit Breda. Ongeveer 5 tot 10 minuten extra tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen in 2024. Na Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Ja. Zeg het maar, hoe zeg je hallo? Hallo? Hello? 50 ways to say goodbye, dat geloof ik best.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, Train uit 2012. Daarvoor Room 5, Make Love. En Shakira met The Burna Boy. Liedje van het WK voetbal. Jennifer Aniston die heeft de hoofdrol te pakken in een kerstfilm Naughty. Volgens Deadline Magazine heeft Universal Pictures toestemming gegeven voor de nieuwe film van Olivia Wilde. En de bioscooprelease staat gepland voor 5 november 2027. Naast natuurlijk Jennifer Aniston is ook schijnbaar in de film te zien Seth Rogen en Penelope Cruz. Amerikaanse zangeres Madison Beer en de Amerikaanse voetbalspeler Justin Herbert die zijn verloofd. Het stel heeft het nieuws gisteren bekendgemaakt aan de hand van een reeks foto's van het huwelijksaanzoek op Instagram. En deze Amerikaanse zangeres Madison Beer die stond afgelopen mei nog in de Ziggo Dome hier in Nederland met haar Locket Tour. Halina Rijn die ontvangt dit jaar het Gouden Kalf voor de filmcultuur. Het Nederlands Filmfestival eert de regisseuse en de actrice voor haar bijdrage aan de Nederlandse film en haar succesvolle carrière in de States. En ik zag voorbij komen dat Macaulay Culkin die heeft plannen voor een nieuwe Home Alone film. Dat heeft de entertainmentwebsite TMZ gemeld. En volgens de entertainmentwebsite heeft de acteur die als kind de hoofdrol speelde in de eerste twee films zijn idee gepitcht aan Disney. En de filmstudio zou positief hebben gereageerd. Over een uur meer nieuws uit de showbiz.

Chapel Roan. Ja, The Giver. Liedje van vorig jaar. Daarvoor de jaren 80 met The President. Yes, you're gonna like it. Ja, je houdt ervan of je houdt er niet van. De muziek van BNT. Hou je ervan, geef het door aan je vrienden, collega's, familieleden. Iedereen mag het weten. Ja, zo meteen naar 8 uur bij je terug met onder andere dus de Wordwakkerplaat. Heb je een verzoekplaatje, laat het ons weten via bnt.nl. En dit is de nieuwe van Kygo.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Dat zei Zelensky dinsdagavond in Washington na een ontmoeting met de Amerikaanse president. Hij sprak vervolgens met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op een gezamenlijke productie. Trump had dit eerder deze maand al aangekondigd tijdens de NAVO-top in Turkije. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachee High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Ja, zomerse muziek van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine, de Conga. Vrienden, wij zijn...

deze van Magic and Root. Daarvoor de duur van Yves Berends. Misschien is het tijd dat je gaat vertrekken naar je werk. Je bent weer te laat. En Ed Sheeran deed het samen met Martin Garrix. Repeat. Ja, afgelopen zondag de finish van de Tour de France in Parijs. Gewonnen door Mathieu van der Poel. En de hele Tour gewonnen door Pogačar. En na de mannen is het vanaf aanstaande zaterdag de tijd voor de vrouwen in de Ronde van Frankrijk. De Tour de France Femme, die telt 9 ritten. En zaterdag starten ze met een rit van en naar het Zwitserse Lausanne. En dan het nieuwe ultralange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas is gisteren geland in het Franse Toulouse. En dat gebeurde na een vlucht vanuit Melbourne. Die duurde 24 uur en 24 minuten. En de nieuwe Airbus die wordt naar verwachting vanaf oktober volgend jaar ingezet voor commerciële vluchten. Airbus die meldde dat het vliegtuig dat over een extra brandstoftank beschikt 23.075 kilometer heeft afgelegd. En het toestel vloog zonder tussenstop over de Stille en Atlantische Oceaan voordat ze landden bij de vliegtuigfabriek in Toulouse, in het zuidwesten van Frankrijk. Het is naar verluid de langste commerciële vlucht ooit. En volgens Flight Radar was de reis de op één na meest gevolgde vlucht ooit op hun kanalen. Dan de beurswaarde van Apple is voor het eerst de grens van $5 biljoen gepasseerd. Alleen het chipconcern Nvidia die bereikte eerder ook zo'n hoge beurswaarde. En Apple haalde Nvidia enkele weken geleden al in als het waardevolste bedrijf ter wereld.

0: Ja, Eva Max.
1: De Word Wakker plaat.
0: And maybe you're the problem. Daarvoor Michael McDonald, 80s Sweet Freedom van de film Running Scared. Nou, bijna 8:30. Word wakker plaat. We hebben net een berichtje binnengekregen uit Kerkrade. Hallo Radio BNT, hier een berichtje vanuit Kerkrade. Zouden jullie misschien Modern Talking kunnen draaien met Brother Louis? Groetjes van Paul Doveren. En Paul Doveren uit Kerkrade. Nou, beste Paul, we doen die moeilijk.
1: De

0: Ja, Modern Talking. En dat speciaal voor Paul Doveren uit Kerkrade. Ik heb even een update voor je van Flitsmeister. A79 Maastricht-Heerlen bij 8.1. De A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.5. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De N261 Tilburg bij 6.0. De N282 bij Dorst, dat wordt gecontroleerd bij 5.1. En dan hebben we nog voor je de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.7.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 4 kilometer en 10 minuten. Er is één rijstrook dicht door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen in 2024. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Justin Bieber zegt sorry.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz. Showbiz. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Shaggy, Angel en Alex Warren nog een keertje met Passenger. Nieuws uit de showbiz. Je hoort het hier. Ruim 100 paar sneakers van de rapper Eminem die gaan binnenkort onder de hamer. De opbrengst van de schoenen gaat naar zijn Marshall Mathers Foundation. Die kwetsbare jongeren in de Amerikaanse stad Detroit en de omliggende regio ondersteunt. En volgens een veilinghuis gaat het om de grootste verzameling Eminem-items die ooit in één openbare veiling is aangeboden. En de collectie bestaat uit schoenen van merken als Nike, Puma, Carhartt en Adidas. En ook worden er zeldzame modellen aangeboden, waaronder het speciale model dat werd ontworpen door, dat speciaal voor Eminem's Super Bowl show in 2022. En een paar sneakers dat hij droeg tijdens zijn optreden op het Soundstorm Festival in 2024. En ook heeft de Amerikaanse rapper natuurlijk alle schoenen gesigneerd. De veiling vindt plaats op 25 augustus. Gisteren werd bekend dat Monique Smit die heeft weer nieuwe muziek op Spotify toegevoegd. Nadat de muziek van Monique Smit vorig jaar van Spotify verdween, na verluid door een conflict met haar broer Jan Smit, is er goed nieuws voor haar fans, want aan RTL Boulevard liet ze gisteren weten dat haar nummers binnenkort weer op de streamingdiensten te beluisteren zijn. Ja, Monique heeft haar oude nummers opnieuw opgenomen en blaast ze daarmee nieuw leven in. En de Volendamse heeft de liedjes voorzien van een nieuw jasje. Zo zijn de nummers moderner geworden en voorzien van haar eigen stijl. En Kees Stevens is flink aan het sporten ter voorbereiding op de opnames van de bioscoopfilm De Bevers. Alles voor de fans. De echtgenoot van John de Bever die wil voor een aantal scènes waarin hij bij een zwembad te zien is de beste versie van zichzelf zijn. Dat heeft hij gisteren bekendgemaakt bij Shownieuws. Ja, vandaag poseert Gordon voor de cover van Men's Health. De 58-jarige zanger en de presentator die werkte de afgelopen maanden met een streng dieet en een intensief sportschema aan zijn lichaam. En Gordon zegt dat hij een jaar geleden niet had verwacht dat hij nu ongeveer 16 kilo lichter zou zijn.

Meghan Trainor. Major Look. Met daarvoor Bob Marley, The 90s. The Sun is Shining. Ja, inderdaad. Het is ook wel erg warm. Ik heb de jarige artiesten voor je voor deze woensdag. Vandaag 29 juli. Andy Dongemans, de Nederlandse acteur, die wordt vandaag 39 jaar. Spaanse ex-Formule 1-coureur Fernando Alonso. Die wordt vandaag 45. Amerikaanse zanger van Boys to Men, dat is Wanya Morris. Hij is vandaag jarig. Steven Dorff, Amerikaanse acteur, die wordt vandaag 53. Martina McBride, Amerikaanse country-zangeres, die wordt vandaag 60 jaar. Allison Mack, in Duitsland geboren, maar vanaf haar tweede woont ze al in Amerika. Ze is vandaag 44 jaar geworden. En vandaag is ook jarig. De Australische zanger Doug Ashdown. En Doug Ashdown, de beste man, die is vandaag 84 jaar geworden. Ja, en deze man, die ken je alleen maar van deze hit. Die wij hier in Nederland kennen door René Vroeger. Dan was ik even aan het twijfelen. Ik denk, buiten is het op dit moment 23 graden. Dan gaan wij een liedje draaien over de sneeuw. Maar de beste man is vandaag 84 jaar geworden, dus ik denk dat moeten we doen. Doug Ashdown, tot aan 9 uur. Winter in America.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Deze week in de bonus. AH Gallia en Cantaloupemeloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Vereniging Eigen Huis vindt deze situatie onterecht en vraagt staatssecretaris Eelco Ehrenberg om een passende oplossing. Bestaande alternatieven zijn volgens de belangorganisatie namelijk volstrekt onuitvoerbaar voor appartementeigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Dat meldt premier Takaichi. De premier sprak van ingestorte gebouwen, branden en schade aan wegen. De beving had een kracht van 7 op de Shindo-schaal. Kort daarna vielen doden bij een explosie in een winkelcentrum en worden mensen vermist bij een ingestorte schoorsteen. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Dat zei Zelensky dinsdagavond in Washington na een ontmoeting met de Amerikaanse president. Hij sprak vervolgens met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op een gezamenlijke productie. Trump had dit eerder deze maand al aangekondigd tijdens de NAVO-top in Turkije. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Aan halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. Dit was het nieuws op Radio BNT.

dit jaar het jaar van Michael Jackson wat betreft zijn film. Overal heeft hij records verbroken, deze biopic van Michael Jackson. Dit waren ze nog uit 1981. Toen leefde hij nog. Onze Michael Jackson met de Jackson 5. Can you feel it? Vrienden, wij zeggen welkom voor de...

0: slow.
1: Rag'n Bone Man. Daarvoor Wolter Kroes, Route du Soleil. En Jonas Blue hadden wij voor je met de nieuwe. Ik kreeg nog een berichtje binnen van Otmar. Wist je dat een liedje van Dark Ash Down eigenlijk niet Winter in America heet? Maar, Leave Love Enough Alone. Dat is schijnbaar de oorspronkelijke titel. Dankjewel voor het doorgeven. Het is de woensdag 29 juli. Ja, de overstap van iDEAL naar het nieuwe Europese betaalsysteem Vero heeft gevolgen voor de ING-klanten. En met name dan die klanten die alleen internet bankieren met een scanner. Want vanaf oktober kunnen zij online betalingen niet meer goed.

Het systeem is bedoeld om de betalingen te gaan regelen tussen de banken in heel Europa. En dan de FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Die heeft gisteren de woede van de UEFA op zijn hals gehaald. Want de Zwitser die wil namelijk een jaar voor zijn herverkiezing aandelen van het WK voetbal gaan verkopen, zodat de voetbalbonden meer geld kunnen gaan ontvangen.

0: Jaren 90, Paradiso en Bailando. Daarvoor Miley Cyrus, End of the World. En we hadden natuurlijk voor je uit de 80's... de zomerse plaat van Mink DeVille. Het is bijna 9:30, een goede ochtend. We gaan even naar Flitsmeister. Controllers. A79 Maastricht, Heerlen bij 8.1. A76 de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.5. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De N269 Hilvarenbeek bij 16.5. De A58 tussen Breda en Tilburg bij 45.1. De N261 Tilburg bij 6.0. De N282 Dorst bij 5.1. En de laatste, de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk. Daar zijn ze momenteel aan het controleren bij 6.7.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Vanuit Nederland, Raccoon. Dat is nog een keertje met Nickel for Goodbye. Prince gaf gisteren aan dat hij met een documentaire komt. Ja, niet Prince zelf, maar de nabestaanden. Je hoorde hem uit 1982 met 1999. En Lady Antebellum hadden wij voor je met Need You Now. Nou, het is zometeen tijd voor de top 3. Ik zag dat wij hier in Nederland kunnen waarschijnlijk een hittegolf gaan verwachten. Maar in sommige delen van Amerika, die geven op dit moment aan dat het daar aanstaande zondag 53,9 graden zal gaan worden. En dat zou dan schijnbaar de hoogste ooit betrouwbaar gemeten temperatuur zijn op aarde. Het gaat gebeuren in een deel van de Death Valley. Ja, 53,9, dan moet je denk binnen blijven.

0: Simply Red uit de 90s.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, de top 3. Ik zag toevallig ook nog voorbij komen dat meer dan de helft van alle nieuwe verkochte auto's is naar verwachting volgend jaar dus volledig elektrisch. Dat hebben de economen van de ING-bank deze ochtend bekendgemaakt. Ja, na Frankrijk is ook het reisadvies voor Spanje gisteren aangescherpt. Vanwege de aanhoudende natuurbranden. En daarbij moeten de reizigers rekening houden met bijzondere veiligheidsrisico's. In Frankrijk zijn wederom duizenden mensen geëvacueerd vanwege de branden die opnieuw aan het oplaaien zijn. Dus hou het reisadvies in de gaten als je die kant uitgaat. Ik heb een mooie top 3 voor je. De nieuwe van Rondé gaan we draaien op 3 met Oh My God. Ja, 2003 voor Blue met Guilty. En de nieuwe van de Bausa op 1. Straks veel plezier met Tim, Duncan en Roger.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenking ontbreken nog. Volgens ING zal in 2027 de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Die verwachting is gebaseerd op nieuwe Europese regels die autofabrikanten verplichten strenger aan uitstootnormen te voldoen. Lukt dat niet, dan riskeren ze forse boetes. Daardoor zullen fabrikanten elektrische auto's aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor consumenten. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Vereniging Eigen Huis vindt deze situatie onterecht en vraagt staatssecretaris Eelco Ehrenberg om een passende oplossing. Bestaande alternatieven zijn volgens de belangorganisatie namelijk volstrekt onuitvoerbaar voor appartementeigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Dat meldt premier Takaichi. De premier sprak van ingestorte gebouwen, branden en schade aan wegen. De beving had een kracht van 7 op de Shindo-schaal. Kort daarna vielen doden bij een explosie in een winkelcentrum. Er worden mensen vermist bij een ingestorte schoorsteen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Aan halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
11: De zomer is aan met de nieuwe van Lost Frequencies. Zometeen, joh.

nieuwste van Last Frequencies op Radio BNT. Je hoorde Live It All. Midden in een nieuwe hittegolf met plaknachten van meer dan 20 graden. Hoe zit het bij jou? Lig je dan ook lang wakker? Nou, als je vannacht weer ligt te zweten en te draaien in je bed, bedenk dan dat jouw slapeloosheid de sleutel tot succes kan zijn. Hoe, dat hoor je zometeen. En over zomer gesproken, KC en de Sunshine Band staat voor je klaar. En ook Marco Borsato komt eraan naar U2. Dit is Star.

Uit de 80's, Casey and the Sunshine Band bij BNT en Give It Up. En aan zonneschijn geen gebrek hè, op dit moment. Zeg eens eerlijk, ligt jouw matras momenteel ook te koken vanwege die plaknachten? Nou, mag je uren wakker liggen, neem dan een voorbeeld aan de man die nu voor je klaarstaat. Hij heeft namelijk al zijn hele leven last van zware slapeloosheid. En hij slaapt zelden voor 5 uur 's ochtends. Maar in plaats van gefrustreerd naar het plafond te staren, kruipt hij gewoon achter zijn gitaar of piano ongeveer

0: hebt van die liedjes, die zijn extra lekker als de zon schijnt. En daar is dit er zeker een van. Uit de Zero's, Gigi D'Agostino en The Riddle bij Radio BNT. Met Bakermat en Michael Jackson binnen nu in een minuut.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt in verband met terrorisme. Volgens ING zal volgend jaar de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

TNT met Bakermat en Rainy en I Love Life. Ja, genieten van het leven, dat zit bij mij in hele kleine dingen. Misschien herken je het wel. Afgelopen weekend nog een leuke marktplaatsdeal gedaan samen met mijn vriendin. Een mega parasol hebben we opgehaald. Eigenlijk zou je kunnen zeggen zijn het er 3 in 1. Zo groot is hij. Het is 1 paal en die klapt dan ook nog naar de zijkanten. Het is net alsof je 3 parasollen in 1 hebt. Ja, ik kan daar dan dus echt van genieten. En het is ook nog eens heel fijn natuurlijk met die zonnige dagen. Radio BNT met de Bucketheads en Clean Bandit hoor je naar Niles Barkley.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rulgehakt. 1 plus 1 gaat.

0: wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
5: Maak er een potje.

0: anders doet.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
0: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
0: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
0: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
0: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De Duitse autofabrikant BMW schrapt tot eind volgend jaar 8000 banen via natuurlijk verloop en vrijwillige vertrekregelingen. De autofabrikant kampt al langere tijd met hoge kosten en een zwakkere vraag door toenemende concurrentie uit China. Eerder kondigden andere grote Duitse autofabrikanten, net als BMW, al forse bezuinigingen aan. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De sector staat zwaar onder druk en vreest dat de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari de situatie verder zal verergeren. Alleen de verkoop van alcoholvrij bier steeg met zo'n 8%. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenking ontbreken nog. Volgens ING zal in 2027 de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Die verwachting is gebaseerd op nieuwe Europese regels die autofabrikanten verplichten strenger aan uitstootnormen te voldoen. Lukt dat niet, dan riskeren ze forse boetes. Daardoor zullen fabrikanten elektrische auto's aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor consumenten. Het weer nog. Vanmiddag stijgt de temperatuur op grote schaal naar tropische waarden van 30 tot lokaal 35 graden. Op de Waddeneilanden blijft het tot 25 tot 29 graden iets koeler door een zwakke tot matige zuidelijke wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
5: Max en Andy Grammer hoor je zometeen. The Thing I Love komt eraan. Eerst even springen met Girl.

Radio B Entertainment, Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Hey, wil jij nou kans maken op vette prijzen? Like dan BNT op Facebook en Instagram. Dan ben je altijd als allereerste op de hoogte van onze winacties. Misschien laatst wel onze dikke vette Formule 1-actie meegekregen. We stuurden Remy samen met zijn bonuszoon naar Spa-Francorchamps in België. En je hebt onlangs ook bij ons startbewijzen voor de Heuvelland Wandel Vierdaagse kunnen winnen in het Heuvelland in augustus. Heel veel plezier en succes daar als je gaat wandelen met de startbewijzen van BNT. En ik zou het leuk vinden om de volgende actie jou blij mee te kunnen maken. Dus like de socials van BNT. Op de radio hoor je zometeen Jason Mraz en Senna en Donnie naar Billy Ocean. Waar moet ik je raken?

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT.

0: Pink bij Radio BNT en Just Like a Pill. De zomerse dansplaat van Hugel staat voor je klaar. En ook die Gibson Brothers hoor je zo.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Duitse autofabrikant BMW schrapt tot eind volgend jaar 8000 banen via natuurlijke verloop of vrijwillige vertrekregelingen. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt in verband met terrorisme. Volgens ING zal volgend jaar de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Het weer nog. Vanmiddag stijgt de temperatuur op grote schaal naar tropische waarden van 30 tot lokaal 35 graden. Op de Waddeneilanden blijft het tot 25 tot 29 graden iets koeler door een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Ja, zomers kan het bijna niet, hè. Hugel bij Radio BNT en Jamaican Bam Bam. Het einde van de maand is weer in zicht. Is het salaris bij jou ook weer overgemaakt? Ben je tevreden met het bedrag dat op je bankrekening staat? Zometeen de vrouw die met 10 minuten werken $3.6 miljoen mocht bijschrijven. Je hoort er bij BNT naar Ed Sheeran en eerst The Killers. Dit is Human. I did.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Let Me Out.
1: Christina Aguilera op Radio BNT en Genie in a Bottle. Als je nou ooit een tof feestje hebt, dan zou je haar kunnen boeken. Christina Aguilera die staat namelijk bekend om haar exclusieve privé-optredens. Moet je trouwens wel een dikke portemonnee hebben. In 2005 werd ze door de Russische bankier en miljardair André Milenchenko ingevlogen naar Frankrijk om daar te zingen op zijn bruiloft. Christina die vroeg voor een optreden van slechts 3 nummers een bizarre $3,6 miljoen. Ze ga je even 3 liedjes zingen en dan strijk je meer dan $1 miljoen op per nummer. Dat is toch bizar, hè?

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
6: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Bij een proef in Amsterdam mogen brandstofauto's tijdelijk ook parkeren op laadplekken voor elektrische voertuigen. Het idee is dat laadpalen zo beter benut worden, omdat elektrische auto's die al vol zijn de plek anders onnodig bezet houden. De gemeente wil hiermee slim omgaan met de schaarse parkeerruimte in de stad. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenkingen ontbreken nog. En de bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De sector staat zwaar onder druk en vreest dat de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari de situatie verder zal verergeren. Alleen de verkoop van alcoholvrij bier steeg met zo'n 8%. Het weer nog zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
8: De soundtrack voor een perfecte stranddag staat voor je klaar. Zandloopster van Robert van Heer.

Albert van Hemert en de perfecte soundtrack voor een dagje strand. Zandloopster bij BNT. En als je dan ook naar het strand gaat, vind je het dan ook zo irritant dat je nog weken nadat je daar bent geweest zand in je auto of tussen je kleding vindt? Sommige mensen die schieten dan meteen in de hyperventilatiemodus. Er bestaat namelijk een fobie voor zand. Amofobie heet die. Ja, moet je je voorstellen, vakantie naar de kust, al je vrienden op het strand en jij blijft achter in het vakantiehuisje, toch sneu. Gelukkig bij BNT alleen muziek en nul zandkorrels. Dit is Arman van Helden.

What You Did Last Summer. Aangekomen aan de goede kant van je week. Met Radio BNT vliegt de tijd nog eens extra snel voorbij. Met Milo, AO Technology en zometeen Joe Coro en M-Neck. Head and Heart staat voor je klaar. Eerst de legend Phil Collins van Genesis natuurlijk. Nu solo. Dit is Don't You

0: BNT met Milo en AO Technology. Met zo'n meidengroep die zoveel ruzie had dat een van de zangeressen ooit letterlijk door een wc-raampje is gevlucht.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Geïnteresseerden doen een aanbetaling, maar staan vervolgens voor een dichte deur. Bij een proef in Amsterdam mogen brandstofauto's tijdelijk ook parkeren op laadplekken voor elektrische voertuigen. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar drie jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De verkoop van alcoholvrij bier zit juist in de lift en steeg met 8%. Het weer nog zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Sam Vender en Olivia Dean en hun succesvolle samenwerking Rain Me In bij BNT. De damesgroep die je nu hoort, die staat ook wel bekend om de vele ruzies van de meiden. Maar wat doe je dan als je daar helemaal klaar mee bent? De groep die was begin zero's voor een promotietour in Japan. En tijdens een fotoshoot liep het onderling weer eens uit de hand. Een van de dames die was het zo zat dat ze zogenaamd naar het toilet ging. En terwijl de rest stond te wachten, klom ze door het wc-raampje naar buiten. Pakte ze de taxi naar het vliegveld en vloog ze terug naar Londen. Niemand van de meidengroep wist waar ze was, totdat ze weer was geland op Engelse bodem. Het is het verhaal van Serbian Donaghy, een van de leden van de Sugababes. Je hoort ze nu met In the Middle.

Ja, voor veel mensen is dit dan een guilty pleasure, hè? De Backstreet Boys. Maar stiekem gewoon heel lekker, toch? We've got it going on, hoorde je. Weet je wat ook lekker is? De hits en de classics van Radio BNT. En je krijgt er zometeen nog veel meer bij Duncan. Heel veel plezier bij hem tussen 1 en 4. Dit is Naal.

0: TNT.
1: De zomer is aan. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het. Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. Eén jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. De politie onderzoekt of een auto die vanochtend in het water bij Engelen is gevonden verband houdt met recente bekladdingen tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De auto was volgens de politie eerder gestolen. Duikers hebben niemand in het water aangetroffen. De forensische recherche onderzoekt de zaak en bekijkt camerabeelden. Ook worden getuigen gehoord. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenkingen ontbreken nog. Het weer nog zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Duncan Fresh. Je woensdagmiddag is hier met Bruno Mars zometeen op de radio. Out His Mind komt eraan naar Black Eyed Peas. Dit is Don't Lie. Zomer.

Bruno Mars, I Just Might, Black Eyed Peas hoorde je ook. En don't lie, nee, je mag niet liegen. Zal ik ook zeker niet doen als ik zeg, wij hebben de beste hits en classics. Dat is geen leugen, dat is een feit. Mijn naam is Duncan en ik heb die beste hits en classics voor je in de vorm van Yves Berendsen zometeen terug in de tijd. Dario G komt eraan en dit is Europe, de final countdown op BNT.

hij is niet meer. Geloof vorig jaar overleden deze Dario G. Maar wat heeft hij nagelaten qua dance muziek uit de 90s? Jode San Shime op Radio BNT, Yves Bierens ook. En Europe, de Final Countdown kwam voorbij. Het is vandaag woensdag, de week in 29 juli op de kalender. We moeten naar Friesland voor een gekke wedstrijd vandaag. Het is wel de belangrijkste en meest prestigieuze wedstrijd van het kaatsen. What the fuck is kaatsen, hoor ik je denken. Dat is het balsport. Dan moet je dus met een kleine harde bal met de hand palm slaan. Het grote toernooi is vandaag in Franeker in Friesland. Dus mocht je dat willen checken, moet je wel een eindje rijden. Maar dan kun je een kaatswedstrijd een keer meemaken. Het is BNT Madonna, hoor je zo meteen. Like a Prayer en The Script hoor je nu op de radio. Dit is If You Could See Me Now op BNT.

0: Madonna, Like a Prayer op Radio BNT. De hele zomer lang met de beste hits en classics. Elke ochtend met Erik Kreutzer, je hoort hem tussen 7 en 10. Tim tussen 10 en 1, straks hoor je Roger om 4 uur. En daartussenin, tussen 1 en 4, hoor je mij. Duncan is mijn naam en ik heb zo meteen voor je. Nate Smith, Natasha Benningfield is onderweg. En een track van een man die een nummer heeft gemaakt met een van de beroemdste blazersolo's uit de popgeschiedenis. Maar wist je dat die zanger een enorme controlfreak had? Zo'n controlfreak dat hij bijna alle instrumenten zelf deed, maar blazers, dat kon hij dan weer niet. Dus dat heeft hij overgelaten aan andere mensen en daar was hij nogal kritisch over. Wie dat is, hoor je zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg is mogelijk aangestoken. De politie onderzoekt of een auto die vanochtend in het water bij Engelen is gevonden verband houdt met recente bekladdingen tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. Deze zomer bereikt het aantal nepadvertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Geïnteresseerden doen een aanbetaling, maar staan vervolgens voor een dichte deur. En arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Het weer nog, zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

misschien wel de last man standing op je werk. Heeft de rest vakantie en moet jij in je eentje daar op kantoor zitten. Met Taylor Swift, I Knew It, I Knew You op de radio. Heb je wel geen last van andere collega's? Ik bedoel, dat is wel een voordeel. Want je zult maar zo'n controlfreak erbij hebben die de hele tijd zegt wat je zou moeten doen. Dat is ook met deze man een beetje waar. Als Stevie Wonder een eerbetoon brengt, dan doet hij dat niet half. Duke Ellington, dat was een jazzlegende van vroeger. Toen die al verleed, toen dook Stevie de studio in voor zijn track Sir Duke. En hij speelde bijna alles zelf in, behalve de koperblazers. Deze instrumenten dus, die je hoort, heeft hij het helemaal gek gemaakt tot een noodloop zuiver was.

0: Rob Thomas en Santana op Radio BNT met Tiësto daarvoor en Tate McRae. 10:35, het is iets voor tweeën en ik hoop dat je weer meedoet.
1: De vertaalvraag.
0: Een nieuwe opgave in de vertaalvraag staat voor je klaar met deze opgave vandaag. Steek mijn vuur weer aan, jouw liefde is mijn enige verlangen. Steek mijn vuur weer aan, want ik heb jouw liefde nodig. Enig idee over welke track dit gaat? Ik ga hem zo meteen draaien na 2 uur en heb je een idee? Dan mag je doorsturen radiobnt.nl. Eerst Criss Cross Amsterdam.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Al 6 miljoen Europeanen hebben gestemd over het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 10 ontwerpen geselecteerd, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september. De ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit. De nieuwe biljetten komen daarna geleidelijk in omloop. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. 1 jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Het weer nog zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
10: Steek mijn vuur weer aan. Jouw liefde is mijn enige verlangen. Steek mijn vuur weer aan, want ik heb jouw liefde nodig. Ik zocht hierbij titel en artiest met dank aan Maddie.
1: Duncan Vreus.
10: Wat is er? Dan heb je via radiobnt.nl met het goede antwoord. Dan Harmon en Relight My Fire.

het station dat je ontvangt in heel Limburg en Brabant. Fijn dat je me aan hebt staan. Dit is Radio BNT. Mijn naam is Duncan en je hoorde Kygo, Khaled en Griffin, Save My Love. Zometeen Wesley Bronkhorst. Meezingen mag hoor, op vakantie of op kantoor. Amalia, na Powerless. Dit is Nelly Furtado. Hey.

woensdagmiddag, 29 juli op de kalender. Het jaar is 2026. Nou, kunnen we even terug in de tijd. Op deze 29 juli, maar dan 60 jaar geleden. Toen waren ze er al. De Beatles zorgden wel die dag voor een beetje controverse. Want dat was de dag dat John Lennon zei... Weet je wat? De Beatles, die zijn populairder dan Jezus. Nou, dat leidde nogal tot wat controverse en protesten in de VS. Het is BNT, inmiddels jaar 2026. En Enrique Iglesias zometeen op de radio. Naar Becky Hill en Guetta.

0: je kunt ruiken wat je wil, maar ik ruik hartstikke fris door de Radio 1. Gewoon als een smintje in je mond. Dat is een beetje de geur die ik heb. Er is een artiest, die had dat blijkbaar ook in zijn mond. Tenminste, dat zei die. Maar heel veel fans en andere mensen dachten dat er iets anders uit zijn mond was gevallen. Heb je enig idee over welke artiest ik het heb? Je hoort hem zo meteen op Radio BNT naar de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Al 6 miljoen Europeanen hebben gestemd over het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. Dat kan nog tot 21 september. De brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg is mogelijk aangestoken. En deze zomer bereikt het aantal nepadvertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Geïnteresseerden doen een aanbetaling, maar staan vervolgens voor een dichte deur. Het weer nog zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Hij voedde het internet met speculaties. Het WK voetbal is al even voorbij, maar hij stond tijdens de finale bij een Duitse televisiezender. Daar stond hij met zijn microfoon en er viel iets uit zijn mond op de microfoon. Iets heel klein wit. Dat haalde hij heel snel van de microfoon af. Ging vervolgens met diezelfde hand weer langs zijn voorhoofd en toen plakte er een wit puntje op zijn voorhoofd. Het witte puntje waarvan men online dacht, zou dat cocaïne zijn? Robbie Williams wil die geruchten met zijn filmpje op Instagram nu de wereld uithelpen. Want hij zei, ik wil mijn excuses aanbieden voor het object dat gisteren uit mijn mond op de microfoon viel. Maar dat is oké, want ik heb er nog meer. Wat bleek het nou te zijn? Het bleken twee ronde pepermuntjes te zijn. Dus waarschijnlijk de zanger met de meest frisse stem hoorde je. Robbie Williams en Rock DJ op BNT. Boyzone krijg je zo naar Nothing But Thieves.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: David Guetta met Usher en Without You op Radio BNT. Waar heb je zin in? Wat wil je zo meteen horen?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Je hebt het zo meteen weer voor te zeggen, want hij komt eraan in de nieuwe ronde van de Radio BNT Takeover. Dus ja, wat kan ik voor je draaien? Wat zit er al de hele dag in je hoofd? Of heb je een andere track die je absoluut aan de wereld wil laten horen? En je mag het doorsturen. De radio is zometeen van jou, dus laat maar weten. RadioBNT.nl. Klik op stuur een appje en stuur je favoriete plaat door. Draai ik hem zo in de Takeover.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. Wetenschappers hebben bewijs gevonden dat onder andere bij de ziekte long-covid spierweefsel wordt beschadigd. Uit onderzoek blijkt dat patiënten met deze aandoening afwijkingen hebben in spiercellen, waardoor ze sneller vermoeid raken. Dit verklaart mogelijk waarom inspanning bij deze mensen leidt tot ernstige klachten en langdurige uitputting na fysieke activiteit. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. Eén jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. Het weer nog zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: De Radio BNT Takeover is onderweg. Zometeen je favoriete plaat op de radio. Na Summer Home Wrecker. En eerst hoor je Nena.

0: this summer, homewrecker Nena Audio can any place, anywhere, anytime. Nou, het is niet zomaar any place, anywhere, anytime. Het is Radio BNT. En het is 3:10. Nou, dan weet je het wel als je vaker Radio BNT aan hebt staan.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want dat betekent een nieuwe ronde in de Radio BNT Takeover. Vanaf nu is de radio 20 minuten lang van jou. En waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Dat is de vraag die je mag beantwoorden via radiobnt.nl. Dus laat maar weten, wat wil je horen? Misschien voor jezelf of voor een bepaalde collega. Maak degene blij en vraag je favoriete plaat aan via radiobnt.nl. De airco en de radio staat aan op de zaken. Al dus Frank die om deze vraag van Fiction Factory. Feels like heaven.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

The Nash. Helaas niet meer onder ons. Banger hard hoorde je. De man die echt alle genres heeft aangetikt. Zelfs het dance genre, want dat was dit wel, hè? De Radio Dance Remix uit de 90's van Robert De Nijs. Banger hard werd aangevraagd in de Radio BNT Takeover. Door Dennis, die zet hem even roekeloos hard, denk ik, zijn radio bij deze banger hard op BNT. Luc Kams werd aangevraagd door Lieke en Frank, die dus de radio en de airco aan de staan. Fixer Factory Feels Like Heaven was voor hem. Wat wil je horen? Die vraag mag je dus beantwoorden, want je zit midden in de Radio BNT Takeover. Met nu het verzoek uit de 90's, dat komt van Chantal. Tijd voor wat 90's dance, schrijft ze erbij. Met W en Please Don't Go.

Al deze van W, Please Don't Go, op Radio BNT. Het is de takeover en de laatste van vandaag komt van Sven. Hij is samen met de mannen nog een tuintje aan het leggen in Vught. Ik wens jullie veel succes, mannen, met deze Florida.

0: De laatste in de takeover van vandaag. Florida Whistle werd aangevraagd door Sven. Morgen rond 2:50 weer een nieuwe ronde van de takeover. Dan weer jouw kans op je verzoek op Radio BNT. Zometeen op BNT een vrolijke hit uit de Zero's. Maar laat je niet foppen door dat schattige fluitje en die vrolijke beat. Want het is pure ijskoude wraak wat je gaat horen in het nummer. Want toen het vriendje van de zangeres vreemd ging, huurden ze mensen in om zijn deuren in te trappen en gooiden ze zijn kleding in de stront. Dat zal lekker ruiken zometeen. Over wie het gaat, hoor je zo naar de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Wetenschappers hebben bewijs gevonden dat onder andere bij de ziekte long-covid spierweefsel wordt beschadigd. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. En de brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Het weer nog, zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Welkom, dit is Radio BNT met ook Milli Vanilli en Girl, You Know It's True. Hallo, dit is BNT en Revenge is a Dish, Best Served Cold. Lillianen pakte haar vreemdgaande ex-vriendje zo hard terug dat hij, nou ja, in de foetushouding op de bank zat te janken. En in plaats van medelijden bezorgde het haar juist een gigantische glimlach op haar gezicht. Ze gooide zelfs zijn kleding in de poep. Ja. Dan ben je echt boos, hè, als je dat gaat doen. De wraak die klinkt als een zoet liedje. Lily Allen, een smaak.

Carpenter, Please, Please, Please, Obiente. Tristan Donovan hoorde je, Rag & Bowman en ook Lily Allen. Smile kwam voorbij op het radiostation waar muziek je raakt. En waar je zometeen de middagshow krijgt. Roze Schepers is onderweg. En even onverdeelde aandacht voor de beste plaat ooit gemaakt. Dat is mijn mening, hè? Duran Duran, Ordinary World.

0: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
6: Hè? Nu alweer?
5: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
6: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
5: Ook dan moet je aangifte doen.
6: Nou, goed dat je het zegt.
5: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. Onder de moestuinen rond de fabriek van Chemours in Dordrecht krijgen de komende jaren schone aarde. De grond is vervuild met PFAS, een schadelijke chemische stof die afkomstig is van de betreffende fabriek. Na een succesvolle proef op 3 locaties worden de herstelwerkzaamheden uitgebreid. Het bedrijf betaalt de kosten die naar verwachting tientallen miljoenen euro's bedragen. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Het weer nog, zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij Dordrecht. Daar is de rechterrijstrook dicht. Er staat 10 kilometer file. Vanaf Breda Noord heeft het verkeer een uur vertraging. Aansluitend bijna een half uur vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wat was de titel ook alweer? Ja, is toch lekker. Het devies van Radio BNT, vrienden, voor altijd samen. Together forever, Rick Astley. 6:16, 6:04. Goedemiddag, het is 29 juli 2026. Op een warme woensdagmiddag, zo midden in de week. Eerste weekje bouwvak, 30 graden, 35 max in het zuiden van het land. En vanavond daalt de temperatuur nadat het een lange warme avond gaat worden... naar 18 graden vannacht. En dan morgen een paar graadjes minder. Geloof dat het dan max 31 is. Dus het komt eigenlijk allemaal goed. Hey, welkom bij de middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant... via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. En we weten nu dat de favoriete plaats... aller tijden van Duncan Frush, Ordinary World van Duran Duran is. Nou, dat is mooi om te weten. Dan moeten we dat binnenkort maar gewoon een keertje aan hem opdraaien. Ja, dat is misschien wel leuk. Vrienden, maximaal genieten. Lekker lang luisteren wordt geen dilemma vandaag. Ik heb een best unieke opname voor je, dus daar kom ik straks even op terug. Wel is het de internationale dag van de tijger. En daar heb ik jou bij nodig. We zijn op zoek naar een liedje te maken hebbende met een tijger. Als je iets weet, als je iets kent en denkt... hé, dat lijkt me leuk om op de radio te horen. Nou, dan check eens eventjes je eigen platenvoorraad. Of denk even creatief. Wat zou een plaat kunnen zijn die te maken heeft met een tijger? Geef hem door via radiobnt.nl, dat is de app. En je kunt ons gewoon ook lekker bereiken via radiobnt.nl. En volgen via de socials, Instagram en Facebook.

BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio

Ja, Sunday Morning, dat was eigenlijk een liedje waar de eerste single een beetje naar mocht luisteren. Maar het werd niet echt een dikke vette hit. Die is daarna nog een keer opnieuw uitgebracht. De eerste echte hit, dat was deze voor Maroon 5. This Love hoorde je op Radio BNT. Het is woensdag, vrienden. Ik zei het al midden in de week. En we zitten alweer aan de betere kant van de week richting het weekend. Het weekend waarin van alles te gebeuren valt. In het zuiden van Nederland zijn twee leuke festivals die acte de présence gaan geven. Op zaterdag 1 augustus aanstaande Koningspop. In Elslo vindt dat plaats in het zuiden van Limburg, editie 42. En vrijdag, zaterdag en zondag is er het Solar Festival en dat vindt dan weer plaats in Roermond. Nog iets zuidelijker, dan hebben we het over Heerlen om precies te zijn en omstreken. Het is eigenlijk de omgeving Parkstad. Maar vanaf 28 augustus de 35e editie van Cultura Nova, die vindt daar plaats. En dat wordt ook leuk, dat is zang, dans, dat is van alles. Check het maar eens even op culturanova.nl. Het is Radio BNT waar je naar luistert. En je kunt het ook gewoon overal zien, niet alleen op Instagram, Facebook, de socials dus. Maar ook gewoon langs de weg, er staan op een gegeven moment van die grote borden, weet je wel, zo'n truck ergens bij Kelper Oler in de wei. Met daar een mooi bord Radio BNT. Nou kijk, dat is precies wat wij willen zijn ook, hè. 24/7, overal en altijd je favoriete radiozender in de buurt. En als je ons net gevonden hebt en je hebt ons aangezet en je denkt bij jezelf, nou, eigenlijk klinkt dat wel leuk. Vertel het. Vertel het tegen iedereen die het wil horen. Misschien ga je vanavond nog iets leuks doen. Ga je tennissen. Het is toch 35 graden, kan je ook schelen. Maar misschien ga je ook wel padellen buiten of zo. Dat zou allemaal kunnen. Nee, niet gek doen. Een beetje verantwoord alsjeblieft. Houd wat rekening met het gebruik van water. Maar ook vooral als je water gebruikt, drink het dan vooral. En blijf een beetje gezond. Houd het allemaal een beetje sappig, koel en vochtig. Smeren. Dat is wat het moet zijn. Smeren en weren. Want hoe zeg je dat? De factor in de zon, die is hoog. Hoe heet dat nou ook alweer, joh? Factor. Nou goed. Dat in ieder geval. Komen leuke tijgerliedjes trouwens binnen via radiobnt.nl. Het is de internationale dag van de tijger vandaag. En ja, wat draai dan als tijgerplaat? Ik wacht nog even met een roundup. Komen leuke dingen binnen. Als jou een leuke tijgerplaat invalt en je denkt, nou, ik heb wel een idee, die zou ik graag op de radio willen horen, dan laat mij dat even weten. Via radiobnt.nl is die zo dadelijk op de radio. De BNT Middagshow. Dat is waar je naar luistert. Dit is Radio BNT.

Stel je nou voor, je bent net geland op het vliegveld. Je komt terug uit een warm land. Een paar weekjes lekker vakantie gevierd. En je komt hier ineens in 35 graden. Dan denk je bij jezelf, was ik misschien maar gebleven waar ik zojuist vandaan ben gekomen?

0: De plantenmaat voor jezelf wel tot je nemen. Want je hebt het wel nodig om even wat afkoeling te krijgen. Het is eigenlijk een hele nieuwe band. Zo doet de naam vermoeden. New Music. Maar het is een band uit de jaren 80. World of Water was destijds een grote radiohit. En leuk om te horen op de radio. Shape of You van Ed Sheeran daarvoor. En I'm Just a Girl van No Doubt. 4:30. Vrienden, zo dadelijk hoor je bij de ANWB in Den Haag Robert Vriezen. En misschien zijn we op dat vriezen wel een beetje dol met dit soort weertypes. Want het is wel erg warm. Hij gaat je de actuele verkeersinformatie geven. Wat is de toestand op de weg op dit moment in het zuiden van het land? En dat hoor je allemaal zo dadelijk na de hoofdpunten van het nieuws. En ja, maximaal genieten, lekker lang luisteren. Wat is dan die plaat? We kennen hem eigenlijk heel stiekempjes allemaal.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Honderden moestuinen rond de fabriek van Chemours in Dordrecht krijgen de komende jaren schone aarde omdat de grond is vervuild met PFAS. De kosten zijn voor de fabriek. De Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. En de Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Het weer nog zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A16 Breda en Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij Dordrecht. Daar is de rechterrijstrook dicht. Er staat 10 kilometer file. Vanaf Breda Noord heeft het verkeer een uur vertraging. Aansluitend bijna een half uur vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Het goede doel en België is er leven op Pluto.

Ja, dit is wel even iets heel unieks. Ik moet daar wel even iets bij vertellen, denk ik. Het origineel komt natuurlijk in 1982. België is er leven op Pluto van het goede doel. Destijds was het lang voor een single, 6 minuten 22. Dat is inderdaad best lang, want gemiddeld in die tijd duurde een liedje 3 à 4 minuten. Tegenwoordig is het 2, hooguit 2,5 minuut. En veel platen kennen ook niet echt meer intro's, want het moet allemaal snel, snel, snel. Maar dit is eigenlijk nog gewoon zo'n hit die we eigenlijk allemaal kennen. Toen hebben Henk Temmink, Henk Westbroek gedacht van het goede doel, weet je. We gaan een paar andere versies uitbrengen. Deze hebben ze uitgebracht in 1985. En het heet Luxemburg dan, in plaats van België. En als je die plaat zoekt, vind je hem terug onder The Good Cause. Dus als je gaat zoeken op The Good Cause, dan vind je hem met Luxemburg. Maar dat is gewoon het goede doel. Het is gewoon Henk en Henk. Gewoon de origineel uitvoerende artiesten. En natuurlijk is dit een uniek iets, want dit liedje is op vinylsingel uitgekomen. En de verzamelaar die heeft het misschien, maar het grotendeel heeft hem niet. Want ja, er is heel moeilijk of voor heel veel geld aan te komen. Hij staat ook even voor de nerds onder ons op de verzamel-cd. Het goede doel, de Golden Years of Dutch Music. The Golden Years of Dutch Pop Music van het goede doel. Dat is een dubbel cd uit 2018. Daar vind je hem als bonus track ook nog. Luxemburg van The Good Cause. En ik zag België in mijn playlist staan. Ik denk, nou, die gaan we dus even aanpassen naar deze. Want die hoor je nooit. En het is eigenlijk een liedje wat we zoals gezegd allemaal kennen. Maar hij staat ook op YouTube, dus dat scheelt dan wel weer. Dus hij is wel ergens vandaan te toveren. Maar ik vond het even leuk om dat te doen. Ja, even lekker nerden over muziek. In het kader van Maximaal Genieten, lekker lang luisteren. Er is een playlist op Spotify. Die vind je via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Staat deze niet in, want hij staat helaas ook niet op Spotify. Dat is jammer, zou er misschien nog wel eens een keer van moeten komen. Ha, vrienden, heerlijk. Internationale dag van de tijger vandaag. Dus we zijn op zoek naar tijgerliedjes. Tijgernootje komt binnen, maar wie zingt dat dan? Staat verder niks bij. Tiger Feet van Mutt komt binnen. Glass Tiger komt binnen. Ja, oh, dat is wel lekker ook, ja. Ja. De titeltrack Seven the Red Tiger van Duran Duran van het album. Dat komt allemaal binnen via radiobnt.nl. Ken jij nog een tijgerplaat? In het kader van de Internationale Dag van de Tijger. Zou je hem graag willen horen op de radio? Stuur hem even door naar me. Radiobnt.nl.

Muziek op Radio BNT. Daarvoor Shakira, Burna Boy, Die Die. En in 2010 was er al Waka Waka, weet je wel. Dat was toen ook voor het EK. En nu voor het WK, Die Die. En ja, ik doe dan toch altijd... ik weet het niet, op een of andere manier denk ik dan toch altijd even aan Ben Kramer. Als ik Die Die hoor, dan denk ik zij, Die Die. Nou goed, maakt ook niet uit. Helemaal niks aan de hand. Het is de DNT Middagshow, vrienden. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Woensdag, 35 graden in het zuiden van het land. Blijft vanavond nog lang warm. Daalt vannacht naar een graad of 18 tot 20. En morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag geleden. Een paar graadjes minder. Een paar graden, dan zou het max 31 graden worden. Boah, is op zich nog niet echt onverdienstelijk, hè? Er komen echt heel veel leuke Tiger-liedjes binnen. I Have The Tiger natuurlijk. Tiger van ABBA. Tiger Feet van Mutt. George Ezra. Ach ja, als je leuke ideeën hebt. Een tijgerplaat die je graag op de radio zou willen horen. Wil je graag een muzikale tijgernoot kraken? In het volgende uur kan dat. Want het is vandaag Internationale Dag van de Tijger. En ja, we zijn op zoek naar een leuke tijgerplaat. Kom maar door via radiobnt.nl als je een idee hebt. Ik vind het helemaal prima. Geef het even door. Gaan we voor je draaien.

Facebook, Instagram, volg ons via de socials. En wees vriend van BNT, hè? Zo simpel is het. RadioBNT.nl, de website waar je ook zou kunnen adverteren als je ondernemer bent en je denkt, hey, ik zou heel graag mijn naam in de reclameblokken van Radio BNT willen horen. Voor weinig kun je als ondernemer adverteren. Check RadioBNT.nl.

Gotta Be is leuk, maar dit is eigenlijk nog misschien wel leuker. Althans, die heb je veel meer gehoord. Dat is ook eigenlijk de grote hit van er. Hè? Live van Desiree, 8 minuten voor 5 voor BNT. Het radiomiddagfeuilleton bestaat uit 2 episoden. Episode 1 komt langzamerhand ten einde. Onderweg naar de 2e episode in 35 graden Celsius. Zijn we allemaal lid van de...

Ante van Bastille op Radio BNT. Of Bastille, hoe je wil, als je het een beetje netjes wil uitspreken. Straks in deel 2 van de middagshow, vrienden. Je favoriete plaat over tijgers op de radio in het kader van Internationale Dag van de Tijger. Kom door met je tijgerliedjes via radio bnt.nl.

0: 20.
1: De zomer is aan.
0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting. Dat is One.
7: Van Vodafone.
8: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. In de eerste helft van dit jaar draaide de NS weer winst. Het gaat om ruim €21 miljoen. Een jaar eerder was er nog een verlies van bijna €24 miljoen. De groei komt doordat meer reizigers de trein namen. Het aantal reizigerskilometers steeg naar 9,3 miljard... het hoogste niveau ooit in de geschiedenis van de NS. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden. En in het oosten en zuidoosten 33 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug 8 kilometer file en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Aansluitend heeft het verkeer een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Love Got To Do With It. Liedje is ook meerdere malen opnieuw uitgebracht om alsnog een dikke vette hit te worden in de jaren 80. Vijf over vijf geweest op BNT. Vrienden, het is woensdag midden in de week, juli nummer 29. Dit is het jaar 2026. 35 graden max in het zuiden van het land. Vanavond blijft het nog lang warm, bijna windstil. Temperatuur daalt naar een graad of 18 tot 20 vannacht. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Alleen een paar graadjes minder. Een paar graadjes minder. Weren, smeren, water. Maar wees ook een beetje zuinig met water. Want je hebt het eerder al gehoord in de media. In Brabant is er al een soortement verbod op water om te gebruiken. Overbodig om planten te sproeien. Dat is natuurlijk ook belangrijk is. Maar ja, goed, het wordt langzamerhand dan wel een klein beetje schaars. Dus we moeten er wel even rekening mee houden. Het is weer zo'n soortement van hitteplan dat dadelijk van kracht gaat zijn. Hoewel, ik weet even niet hoe lang het allemaal nu gaat duren. Deel 2 van de middagshow, vrienden. Volg ons via de socials, Facebook, Instagram en doe het via radiobnt.nl. Geef je favoriete tijgerliedjes door. Het is namelijk vandaag Internationale Dag van de Tijger. En we zijn op zoek naar een leuke tijgerplaat straks om te draaien op de radio. Dus heb je ideeën? Geef je tijgerplaten door via radiobnt.nl. Dat vinden wij alleen maar leuk. In heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Bruno Mars.

0: waar muziek je raakt. Radio BNT, waar muziek je raakt. Appen naar Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.
1: Roger, Roger, Roger. Thank you for having me. My name is Will from a band called Will and the People from the UK. And this is Lion in the Morning Sun.

Laat misschien nog een keer. Ja, in het kader van de internationale dag van de tijger vandaag is A Lion in the Morning Sun ook wel leuk om te draaien natuurlijk. Will and the People uit de UK. Maar dat is natuurlijk Lion in the Morning Sun. Liegen in de ochtendzon? Nee, liggen in de... Oh, nee, maar dan komt het nog goed, joh. Will and the People, Lion in the Morning Sun, radio BNT. Moet dat nou? Ja, ik vraag me ook af of dat moet. Maar soms is het wel goed om het gewoon even door te laten gaan, denk ik. Robert van Emert en daarvoor hoorde je Risk It All van Bruno Mars. En die man die... ja, ik blijf het gewoon zeggen. Die heeft zo'n fantastisch album afgeleverd. Een van de beste platen van het jaar kwam al uit in maart dit jaar. En All My Soul moeten we weer eens een keer draaien. Wat een hit is dat, zeg. Oh, heerlijk. En The Bad Guy was in Nederland onlangs in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Heeft hij 4 shows gedaan, samen met Anders van Paak. En Anders van Paak die kwam op klomp het podium op en had stroopwafels in zijn hand. Ja, dat is leuk, want dat zijn een beetje de goodies van Nederland. Hè? De belangrijke, de highlights van Nederland, zeg maar. Dus cultureel erfgoed, smakelijk erfgoed. Culinair erfgoed, dat is het eigenlijk. Ja, precies. Vind je het smakelijk als je de barbecue hebt aangeslingerd? Want ik kan me indenken met 35 graden dat je niet helemaal binnen achter een bord boerenkool met worst zit of zo. Ik kan me indenken dat het iets anders is. Geef me even door wat je eet. Ik ben wel benieuwd. RadioBNT.nl, daar kun je ons bereiken. En daar mag je ook je favoriete tijgerliedjes doorgeven. Er komen al tijgernootjes binnen. Lekker, lekker, lekker. Het is woensdag, internationale dag van de tijger. Ja. Houden wij van tijgers? Ja, tuurlijk wel. Want er zijn zat dierentuinen waar tijgers te zien zijn. En wij horen straks een muzikale tijger op de radio. Wat dat dan gaat worden, dat lot ligt in jouw handen. RadioBNT.nl, laat maar doorkomen. Het was ergens in de jaren 90. Toen kwam dit liedje uit. En dat werd me toch een dikke hit. En die hebben we toch veel gehoord op de radio. We hadden er bijna mee geteisterd, zeg.

Summer of 69 van Bryan Adams, vrienden. Wat een classic blijft het toch. Daarvoor Take That Back for Good. Het was de eerste keer dat Take That zonder Robbie Williams populair was. Want had toen destijds de band verlaten. Net als... Hij heeft nooit in een band gezeten. Ja, een schoolband heb ik ooit gezeten. Dat was eigenlijk wel grappig. Even kijken. Oh ja, Robbie Williams die deed niet meer mee met Take That. Dus ze moesten het alleen doen. Mark Owen. JC... Ja, weet je ook alweer, joh. Even geen idee. En Gary Barlow natuurlijk, die deden dat. En het eerste album dat uitkwam, Nobody Else, zonder Robbie Williams, daar stond deze Back for Good op. En ze zullen tegen Robbie gezegd hebben destijds, houd je Back for Good. Maar hij kwam op een gegeven moment nog terug ook. Toen waren ze niet meer zo succesvol, maar dit was een succesvolle plaat. Het medio jaren 90. Het is Radio BNT met de middagshow, vrienden. Het is woensdag 29 uur.

juli. En dat betekent dat wij vrijdag wederom een maand afvinken. We trappen zaterdag 1 augustus af. Dan weet ik even niet of komende zaterdag een zwarte zaterdag wordt. We hebben er al een aantal gehad namelijk. Want er zijn natuurlijk wel veel mensen die al op vakantie zijn. Mensen die al terugkomen. Er zijn ook nog een hoop mensen die moeten gaan. Dus ik kan me indenken dat het extra druk wordt op Slanswegen. Straks hoor je de actuele verkeersinformatie. Die krijg je van Robert Vriezen. Hij zit bij de ANWB in de Haag. En gaat je bijpraten over de actuele verkeerssituatie. Hoor je allemaal als je blijft luisteren naar de radio. En hoe heet dan de radio? De radio heet Radio BNT.

0: Hi! Hi, hi, hi, hi! Watermelon Sugar Harry Styles. We hebben kennis met hem kunnen maken. Hij is een week of twee lang in Amsterdam geweest. En ja, misschien ben je wel bij hem in de buurt geweest. Bij hem in de buurt gekomen, dat kan natuurlijk ook allemaal. Hij heeft hier in ieder geval opgetreden, ook in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En ik ben altijd een beetje allergisch als ik hoor dat daar iemand gaat optreden. Het geluid is daar zo slecht, joh. Maar goed, bedoel, als je zo'n artiest wil ontmoeten, een concert, optreden wil meemaken, dan blijf je natuurlijk niet al te veel anders over. Dat snap ik uiteraard ook wel. Robert bij de ANWB gaat je bijpraten. Zo dadelijk hoor je de Logical Song van Supertramp uit de jaren 70 op de radio. Die krijg je allemaal naar de headline.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. In de eerste helft van dit jaar draaide de NS weer winst. Het gaat om ruim 21 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog een verlies van bijna 24 miljoen euro. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguazu in Brazilië. En de Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden, en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug 8 kilometer file en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Aansluitend heeft het verkeer een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Uit de Devil Wears Prada komt deze in ieder geval. En dat is wel leuk. En dat is dan dit liedje van Sienna Spyro. Material Lover hoorde je op Radio BNT. En The Devil Wears Prada, dat is de film waar dit uitkomt. Dus ze heeft een album uitgebracht dat heet Visitor. En daar staat dan dit liedje Material Lover weer niet op. Hè? Ja, dat komt omdat het uit een film komt. Uit de soundtrack van The Devil Wears Prada. Daar staat het dan weer wel op. Pff, wat is het toch allemaal ingewikkeld in het leven. Daarvoor hoorde je The Logical Song van Supertramp.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: En de podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar vind je dat. Er staan er 110 online. Er wordt gewerkt aan nieuwe podgasten. Ik moet zeggen, ik heb een pot te gast gehad en die moet nog gemonteerd worden en dan komen er zo dadelijk na de vakantie zeg maar weer nieuwe podcasten. Ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En je vindt de podcast op alle socials zojuist gehoord. En deel hem ook met je eigen socials. Vinden we leuk. Maken we er een sneeuwbaleffect van. Hoe mooi is dat? Het is leuk als je op vakantie gaat nog. Of in het vliegtuig. Of lekker op je strandbedje op Ibiza of whatever. Gewoon even lekker naar een goed gesprek luisteren. En lachen vooral ook. Dat is ook belangrijk. Maar je kunt ook serieuze onderwerpen tot je nemen. Check het maar. Er staan 110 podcasten online. Doe je ding. RadioBNT.nl/podcast. We hebben een vraagje uitgezet. Het is namelijk vandaag Internationale Dag van de Tijger. En ik heb je gevraagd om tijgerliedjes door te sturen naar radiobnt.nl. Dat is gebeurd, kan ik je wel melden. Er zijn behoorlijk wat dingen aangevraagd. Don't Forget Me When I'm Gone van Glass Tiger. Thin Red Line, ook van Glass Tiger. Erg lekker trouwens ook. The Eye of the Tiger van Survivor. Tiger Tiger van ABBA kwam binnen. Er kwam er nog een foto van Tiger Woods. Ja, wat ik daarmee moet, weet ik niet. Maar ja, ik ken geen plaat met Tiger Woods daarin. Ja, er zal best wel zo'n rare carnavalsplaat ooit uitgebracht worden. En eentje die 3 keer binnenkwam. En daarom gaan we ook draaien. Dankjewel voor het doorsturen. In ieder geval via radiobnt.nl is Mutt natuurlijk. En Tiger Feet.

augustus komt er een album uit met nooit eerder uitgebracht materiaal van Beyoncé Knowles, Kelly Rowland en Michelle Williams. Want zo heette ze met z'n drietjes. Michelle was vorige week overigens nog jarig. Heel benieuwd wat er op dat album komt te staan. En de vader van Beyoncé, pa Knowles, maakte dat bekend vorige week. Waarom Beyoncé zelf niet, vraag je dan af. Nou, ik denk, ja, mijn pa heeft misschien de rechten. Nee, pa heeft daar denk ik op zich nog niet zo heel veel mee van doen. Behalve dan dat zijn dochter en haar vriendinnen, haar maatjes, dat die weer een materiaal uitbrachten wat op de plank heeft gelegen. En dat gaat uitkomen, dus volgende maand gaat dat gebeuren. Destiny's Child hoorde je Say My Name en de tribute band, The Child of Destiny, met Rafaella in de gelederen en Sharon Dawson natuurlijk. Die doen het goed. Die treden heel veel op in het land en dat is was leuk. Deden mee aan de tribute Battle of the Bands trouwens. Je voordraad op Mutt en Tiger Feet, aangevraagd door jullie via radiobnt.nl. En Mutt heeft eigenlijk wel dierenplaatjes gemaakt destijds. Hè? Naast Tiger Feet had je natuurlijk ook The Cat Crat In. Dat is ook een liedje van ze. En het is vandaag Internationale Dag van de Tijger. Dus we dachten, nou weet je, dan moeten we dat misschien maar gewoon eens even doen. Omdat het kan. Het is Radio BNT, vrienden. Het is de BNT Middagshow. Mocht je nog niet helemaal in de gaten hebben, heet ik je van harte welkom bij die daadwerkelijke BNT Middagshow.

0: 1989 kwam die nieuwe versie tot een top 10 notering in de vaderlandse hitparade. Hij heeft afgelopen vrijdag een nieuwe single gereleased. We draaien deze eventjes van Morgan Wallen op BNT.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say. I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games. They are.

Geniet van de muziek van BNT 24-7. Straks na 6 uur zondag gekletst. Morgenochtend wekt Erik Kreutzer je om 7 uur. In de wakkerste ochtendshow van Nederland. De Radio BNT ochtendshow. Om 10 uur begint de Radio BNT werkdag tot 4 uur. Met Duncan Frush en Tim van der Weerden in omgekeerde volgorde. En morgenmiddag even naar 4 hebben wij een nieuwe aflevering verse voor je klaarstaan van de Radio BNT middagshow. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials, Instagram, Facebook en bereiken via radiobnt.nl voor echt alles. Maar dan ook alles wat je kwijt wil. Ik wens je een fijne, lekkere, warme woensdagavond. Tot morgen.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker.
7: Ja, zeker.
6: De Hypotheker.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. De 20-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk tijdens een schoolkamp in Zeeuws-Vlaanderen blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeluk in juni kwamen 3 leerlingen en hun basisschooldirecteur om het leven. Ze werden op de fiets aangereden door de auto van de verdachte. Volgens de rechtbank beging hij vaker ernstige verkeersovertredingen. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguazu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden. En in het oosten en zuidoosten 33 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. De 20-jarige man die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk tijdens een schoolkamp in Zeeuws-Vlaanderen blijft langer vastzitten. Volgens de rechtbank beging de verdachte vaker ernstige verkeersovertredingen. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. En een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguazu in Brazilië. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden. En in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij een grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. Ze raakten met hun brandweerwagen omringd door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden reden. Volgens lokale autoriteiten is de brand inmiddels onbeheersbaar en heeft het vuur zich over ruim 15 kilometer verspreid. Door de harde en veranderlijke wind is blussen moeilijk. De 14-jarige Noor, die in april vermoedelijk door haar moeder werd gedood, is vastgebonden gevonden op het bed van haar moeder. Dat bleek vandaag tijdens de eerste zitting in de zaak. Het meisje was met tape vastgebonden aan haar polsen en enkels. Ook rond haar nek en mond zat tape. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden. En in het oosten en zuidoosten 33 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio

0: 100%. Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij een grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. De 14-jarige Noor, die in april vermoedelijk door haar moeder werd gedood, is vastgebonden gevonden op het bed van haar moeder. Dat bleek vandaag tijdens een eerste zitting in de zaak. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. En Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden. En in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio BNT.
0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij een grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. De 14-jarige Noor, die in april vermoedelijk door haar moeder werd gedood, is vastgebonden gevonden op het bed van haar moeder. Dat bleek vandaag tijdens een eerste zitting in de zaak. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. En Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden. En in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Een van de drie verdachten die zijn aangehouden in een terrorismeonderzoek is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag in België. De nu 19-jarige man kreeg daarvoor in 2024 een jeugdstraf. Volgens justitie zijn er geen aanwijzingen dat het lopende onderzoek verband houdt met de aanslag op de Pride in Berlijn. Vrijdag worden de drie verdachten voorgeleid. De FIFA is een tuchtprocedure begonnen tegen de Argentijnse voetbalbond en enkele internationals vanwege mogelijk wangedrag tijdens het WK. De Wereldvoetbalbond onderzoekt onder meer discriminerende spreekkoren en gebaren, het niet naleven van veiligheidsprotocollen en het tonen van ongepaste boodschappen tijdens wedstrijden. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij een grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. Ze raakten met hun brandweerwagen omringd door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden reden. Volgens lokale autoriteiten is de brand inmiddels onbeheersbaar en heeft het vuur zich over ruim 15 kilometer verspreid. Door de harde en veranderlijke wind is blussen moeilijk. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden. En in het oosten en zuidoosten 33 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parquet in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlam opging. Opvallend is dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel 2024. Brandweer en boswachters blijven waakzaam vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen die nieuwe branden in de hand werken. En de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve heeft de rente onveranderd gelaten. Toch waren er dissidente geluiden. Twee bestuursleden stemden voor een renteverhoging. De Fed wil meer bewijs zien dat de inflatie richting de doelstelling van 2% beweegt, voordat verdere stappen worden gezet in het monetaire beleid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio

0: De beste hits en classics. Waar muziek je raakt. Radio BNT.
1: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. Mediamarkt.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Een Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parket in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlam opging. Opvallend is dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel 2024. Brandweer en boswachters blijven waakzaam vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen die nieuwe branden in de hand werken. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.

0: Makkelijk retour.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parquet in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.